gaan nou kan die gaan met mij doen, laat toch niet wat op doen, die vond ik graag, is heel goed. Die te proberen, dat is wel nog niet. Die jongen is ook nog voor drie, die is gewoon, ja, niet boek om te hebben, niet boek te doen. Die kan nog komen, maar heb je niet boek om te hebben, maar heb je niet boek te doen. Die jongen, dan in het beeld, te doen, dan moet ik een gaatje. Yusuf alat kemasa di waktu ini Benyamin. Ini aku lalu tutup mulai kemana itu di Benyamin. Ini aku nyat sedang gak, ini aku nanya sedang. Ini aku mulai ke desa tau, ini aku sama taman ku cudi Yusuf. Mulai ku lukis betul dia ku Yusuf, mulai ku mulai sama saya yang pindah kami ini. Maknanya ada pegang, jadi ya lah, ku ingin tahu mutu dia ku Yusuf, kurfaca ikut. Ini Sanya ni mudah aku tu today. Mereka sanya ni mudah aku today. Adik, mana aku today?